met Lebogang, Gaupola en gezamenlijk sê hulle vanochtend, God het een baha in jou. Dit is 37 minuten net na 6, voordat ons geluister na CRC Music met Maidhole. Goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het, welkom na jou nieuwe dag.